Dancing on Paradise 98FM. Ja, wat zit hier voor? We gaan op de 26 tot televisie in de van Otoa. Tjitsu! Of heb je...

0: Ja, wat zeg je voor Olga op 22.6 door televisie en telefoon naar toe, hè?
1: Tjatjoe! Of heb je...

0: Ja, wat zit hier voor? We gaan 22-26 door televisie en plafond naartoe, hè?
1: Tjatjoe! Of even...

Bellissimo Paradise 98 FM. Ja, wat zegt FIFA World Cup 2026 door televisie in de vanaf toe, hè? Testing one, two.